0: escuche sano.
1: Kariberi pacho, igantich, onyoyo, wekredi wapach, obet kame no yelo anya, chokochwini, kiyomchwini.